0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerps.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Het is Radio Express. Genieten en swingen.

0: is Radio Express.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: I love you when you're under my skin.
1: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker.

0: Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het voordeel van de jaren 60 is dat er ook in België en met name Vlaanderen enkele pareltjes op muziekvlak zijn gemaakt. Vandaag hebben we het over de keizer van de Vlaamse muziek, Wil Tura. Aan het einde van de jaren 60 zong hij ook over Vlaanderen in een nummer gecomponeerd door Jean Kluger op de tekst van dichter Mark Leemans onder het pseudoniem Mark Swido. Jean Kluger is een van België's bekendste producers. Zo is hij verantwoordelijk voor Hutje op de Heide van Bobbejaan Schoepen of Killiwatch van de Cousins. Maar de meeste tijd bracht inmiddels 85-jarige Jean Kluger door met het produceren van Wil Tura. Samen met tekstschrijfster Nelly Bijl, maar ook met dichter Mark Swido. De bekendste van zijn teksten die gebruikt zijn voor liedjes waren Marie-Anne, gebracht door Norbert, maar dus ook het nummer Vlaanderen, mijn land, van Wil Tura. Wil nam het aan het einde van de jaren 60 op voor de langspeelplaat Wil Tura nummer 7. In de jaren 70 werd het liedje de B-zijde voor de single Omdat ik Vlaming ben. Maar Tura zal het nummer nog vaak op live-albums en andere langspelers uitbrengen. Zo bracht Hashtag Like Me in 2019 nog een cover van het liedje, speciaal voor de Vlaamse feestdag. Er bestaan dermate veel versies die Wil Tura doorheen zijn carrière heeft gezongen en opgenomen, maar wij draaien vandaag de eerste uitgave uit 1969. Laat de trompetten maar schallen, want hier is Wil Tura met zijn ode aan Vlaanderen. Vlaanderen, mijn land.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat de Antwerpse Boerentoren helemaal in het teken van boeken. Tijdens de Boerentoren Boekenmarkt kan je er 3 dagen lang snuisteren tussen een uitgebreid aanbod kunst, fotografie, architectuur, lifestyle en kinderboeken. De boeken worden aangeboden aan scherpe prijzen vanaf 5, 10, 15 of 20 euro. Wie voor minstens 20 euro boeken koopt, krijgt bovendien nog een extra boek cadeau. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. Je vindt de Boerentoren natuurlijk aan de Schoenmarkt in Antwerpen, maar voor dit evenement gebruik je de ingang via de Eiermarkt. Een mooie gelegenheid om je boekenkast voordelig aan te vullen. Op zaterdag 19 en zondag 20 september wordt het centrum van Hoboken opnieuw het decor voor het jaarmarktweekend. Nieuw dit jaar is dat de traditionele feestmarkt niet langer op maandag, maar op zondag plaatsvindt. Daardoor worden alle activiteiten gebundeld in 1 groot feestweekend. Er is onder meer het foodfestival Hoboken Proeft, een kunst- en ambachtenmarkt van Marktistiek en een kinderrommelmarkt. Je kan ook zelf de dansvloer op tijdens salsa en bachata lessen. En wie geïnteresseerd is in lokale geschiedenis, kan een expo bezoeken over de muziekbeleving in Hoboken tijdens de 20e eeuw. Met de vernieuwde formule wil het district vooral opnieuw meer gezinnen en bezoekers naar het centrum van Hoboken lokken.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

Al jaren een vaste waarde in Antwerpen, Lambermont-Martre. Deze gezellige schildersmarkt brengt een stukje Parijs naar de stad, vlakbij het KMSKA. Kunstenaars uit heel Europa stellen er hun werk tentoon, van schilderijen en tekeningen tot fotografie en andere kunstvormen. Je wandelt er langs tientallen kraampjes en ontdekt telkens weer iets nieuws. De sfeer zit helemaal goed dankzij foodstands, optredens en animatie. Het is de perfecte plaats om inspiratie op te doen of gewoon te genieten van kunst in open lucht. Noteer deze data: 26 juli, 30 augustus en 21 september. Een ideale uitstap voor een zomerse dag in de stad. Op dinsdag 22 september staat de Chris Rea Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geen klassieke tribute, maar een authentiek eerbetoon door muzikanten die nauw met Chris Rea hebben samengewerkt. Centraal staat Paul Casey, jarenlang bandlid van Rea. Samen met een groep topmuzikanten brengt hij de muziek tot leven zoals die bedoeld is. Puur, doorleefd en met respect voor het origineel. Het concert combineert bekende nummers met persoonlijke verhalen en biedt zo een unieke inkijk in het werk en de nalatenschap van Chris Rea. Op dinsdag 22 september in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Yeah!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zo simpel is het, er even een toverspreuk tegenaan gooien en het Antwerps terras opent zijn deuren. Een hele goede morgen, het is weer 10 uur geweest. Het is zaterdag en dat wil zeggen dat je weer terecht kan op het Antwerps terras tot 12 uur vanmiddag. We overlopen naar goede traditie de jarigen van dit weekend. We hebben ook nog één of meerdere nieuwe singles om voor te stellen. En we krijgen natuurlijk bezoek, hè. Michel van der Auwera, die is er elke week sowieso bij. Die gaat deze keer babbelen met Chris van der Borgt en Jan Rijngaard over Cultuurstraat, morgen in Antwerpen, waar wij ook live gaan uitzenden trouwens. En verder gaan we het over eten hebben, zo ken je ons ook weer. De Sunny Croque d'Anvers, dat is een nieuwe creatie van Allez Manger. En Allez Manger is een foodbar op de Paardenmarkt, een broodjeszaak van Rudy van de Woestijnen. En die springt straks ook even binnen hier op het Antwerps terras om die nieuwe croque aan jullie voor te stellen. Dat alles en nog veel meer op het Antwerps terras tot 12 uur. Radio
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Tom Jones, man blijft swingen, hè. Hij is ondertussen 86 en heeft alweer een nieuwe tour aangekondigd. Je kan nog eens luisteren naar She's a Lady. Een lady die er jammer genoeg niet meer is en die de 86 helaas niet gehaald heeft, is Dolly Parton natuurlijk. Hè. Beetje onverwacht toch dat ze overleed afgelopen week. En het maakte heel wat los, want Dolly Parton, dat was geen gewone zangeres. Nee, dat was zeker in de Verenigde Staten echt wel een icoon. Een icoon met fantastische nummers. We hebben speciaal voor Dolly er twee uitgehaald. En die krijg je achter elkaar te horen hier op het Antwerps terras. We nemen hier vandaag afscheid van Dolly Parton. MUZIEK

Een niet zo voor de hand liggend nummer van Dolly Parton, maar wel leuk, hè? Baby, I'm burning and here you come again. Afscheid van deze grote country zangeres. We hebben vandaag niet veel jarigen die kunnen zingen. Er zijn wel een aantal artiesten geboren op deze 29e augustus, maar er zijn er ook er zijn er niet veel meer van in leven eigenlijk. De eerste die zijn verjaardag zou gevierd hebben vandaag is Michael Jackson. Die zou er 68 geworden zijn.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccara. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

De sympathieke deuntjes van Gilbert O'Sullivan, die hoor je wel eens meer hier op Express. Get Down. Een nieuwe single op onze playlist is Material Lover van Sienna Spyro. Het is muziek, filmmuziek eigenlijk, uit The Devil Wears Prada, tweede deel. Favoriet van Pat van Loon, die je straks tussen 12 en 2 hoort trouwens. Deze Material Lover.

0: Stumbling In, een paar jaar geleden nog eens overgedaan. En dat was eigenlijk ook een hele fijne versie. Maar wij draaiden vandaag nog eens de originele Chris Norman en Suzy Quatro. We weten al dat Michael Jackson vandaag jarig geweest zou zijn. Zou er 68 geworden zijn. Liam Payne van One Direction, die was ook geboren op 29 augustus. Maar overleed in 2024 op zijn 33ste al, zo vroeg. En er is nog een artiest die vandaag geboren is, maar ondertussen ook niet meer bij de levenden hoort. Ramses Shaffi, hij zal vandaag 93 geworden zijn. Hier is hij nog eens met Laat Me.
1: Misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Blijft toch wel een van de mooiste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt, vind ik, deze Laat Me van Ramses Shaffy. Morgen staat Antwerpen in het teken van cultuur, want dan wordt Cultuurstraat weer georganiseerd in het Sint-Andrieskwartier. Wij van Radio Express, we zijn er ook bij morgen trouwens, want we gaan er live uitzenden tussen 10 en 14 uur. Michel van der Aura is er ondertussen komen bijzitten samen met Chris van der Borgt en Jan Rijngaard. En die mannen die weten alles over die Cultuurstraat. Antwerpen
1: leeft! Morgen komt de culturele wereld, het amateurtoneel, weer samen in Sint-Andries op de Cultuurstraat. Daarom zit ik bij Chris van der Borgt, een van de mannen die mee zijn schouders zet onder die Cultuurstraat, verbonden aan het Bananentheater. Chris, wat mogen we dit jaar, morgen eigenlijk, verwachten?
2: Dit jaar komen er een 30-tal gezelschappen hun seizoen voorstellen. Komen publiciteit maken voor de voorstellingen die ze spelen. Daarnaast zijn er ook een aantal vertellers die op het Sint-Andries plaats in een tent een aantal vertelmomenten gaan hebben. En we hopen dat er heel veel volk komt om de nodige informatie op te doen om naar het theater te gaan.
1: Je zei het al, theater ook vertellen. Het zijn podiumkunsten in het algemeen.
2: Ja, podiumkunsten in het algemeen. Dat loopt van dans, muziek, musical, mensen die iets doen op een podium, die amateur zijn of liefhebber zijn, zoals sommigen liever horen. Die zijn allemaal welkom op de Cultuurstraat om hun ding te doen en te laten zien wat ze kunnen.
1: Dus mensen die willen weten wat jullie allemaal gaan brengen in het nieuwe seizoen. Maar ik denk toch ook wel dat het een ontmoetingsmoment is voor mensen die de ambitie hebben om toneel te gaan spelen.
2: Ja, dat is ook een van de belangrijkste zaken. Wij proberen heel veel jongeren te bereiken die een eerste stap willen zetten op een podium. Momenteel zien we heel veel ouder acteurs en actrices, met alle respect, maar dat gaat niet blijven duren. Dus we moeten een beetje aan de toekomst denken en de jongeren een beetje een duwtje geven om te komen op het podium iets te brengen. En we horen van de muziekacademisch woord en dergelijke dat er heel veel geïnteresseerden zijn, maar dat er geen momenten zijn om dat te doen. Daarom een sterke oproep, kom naar een gezelschap en toon wat je kunt.
1: Niet alleen de jongeren, uiteraard ook de minder jongere mensen zijn tuurlijk, nog altijd welkom. Tuurlijk. Er is nog wel wat te beleven op die Cultuurstraat. Ik stel voor dat we zelfs nog even praten met Jan, want hij heeft nog wat te vertellen en misschien ook wel te tonen.

0: We hebben het nog altijd over de Cultuurstraat Morgen in de wijk Sint-Andries, Langevlierstraat. Jan Rijngaard, verbonden aan Multatuli, mede-organisator, denk ik. Er is wel heel wat te beleven morgen. Hè?
1: Er is zeker wat te beleven, zoals de voorbije jaren eigenlijk. Hè. We zetten ons terug in voor wat toommomenten bij ons in de zaal in Multatuli. Daarmee starten we eigenlijk rond 11 uur. Met een aantal gezelschappen die het beste van zichzelf laten tonen voor een klein beetje promo te maken voor hun theaterseizoen. Hè.
0: Hoeveel verschillende gezelschappen gaan er wat laten zien?
1: Het zijn er momenteel een vijftal. Plus een paar vertellers die toch hebben gevraagd voor ook mee in de zaal een paar vertelmomenten dat ze normaal gezien op Sint-Andries plaats doen, ook bij ons in de zaal te kunnen doen.
0: Een van die vertellers, geloof ik, is Maarten, hè?
1: Dat klopt, inderdaad, ja. Maar Maarten is nogal geheim over zijn vertellers. Momenteel heb ik er even nog geen info over.
0: Er is theater, er is vertelkunst, maar er is ook muziek natuurlijk, hè?
1: Er is absoluut ook muziek. Net zoals vorig jaar gaat Radio Express een standje hebben bij ons. Ze gaan live muziek en een paar interviews doen vanaf 10 tot 2 uur 's middags. En daar zijn wij enorm gelukkig mee.
0: Vorig jaar waren er trouwens ook de pushen. Zijn er deze jaar ook dingen van de pushen?
1: Ja, maar ik kan even naar mijn collega kijken, want ik weet niet het juiste uur. De late namiddag, maar dat uur weten we nog niet juist. Gaan ze terug alle pushen samenbrengen voor het pushen lied op het Neuzenplein.
0: Morgen dus cultuurmarkt op het Neuzenplein, de Langevlierstraat en de Sint-Andriesplaats. Van welk uur tot welk uur?
1: Dat klopt, we starten ermee om 10 uur en rond 5 uur sluiten we af. Dus heel de dag veel plezier en komen kijken, hè, aan iedereen.

0: Ben je morgen in stad of heb je zin om een stapje in de wereld te zetten, dan kan je dus terecht op de Cultuurstraat tussen 10 en 17 uur. En wij zijn er tussen 10 en 14 uur ook bij. Met een live uitzending met Ronald Meivis en Michel van der Ouwera. Met veel interviews en heel veel fijne muziek. De moeite om eens even te passeren.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports. Deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Voor die goeiemorgen waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goedenavond
2: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
0: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de Cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: vida.
1: Het is nipt, maar het is nog altijd zomer. Hè? Que viva la vida van Belle Perez was dus helemaal op zijn plaats. We hebben al geleerd op dit Antwerps terras dat 29 augustus de geboortedag was van Michael Jackson en van Ramses Shaffy en van Liam Payne van One Direction, maar ook van deze geweldige zangeres, Dinah Washington. Zij werd geboren in 1924 op de

Onlangs ook nog verjaard en te horen in dit programma. Madonna deze keer is met Borderline. Wat hebben wij straks nog op ons programma staan? Op ons menu moet ik eigenlijk zeggen. Want we gaan het hebben over de Sunny Croque d'Anvers. Dat is een nieuwe creatie van Allez Manger, voedbaar op de paardenmarkt. En we hebben natuurlijk nog een paar jarigen. Hè? Zowel mensen die vandaag kaartjes uitblazen, mensen die dat gisteren deden en mensen die morgen hun verjaardag vieren. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar het Antwerps Terras van Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: En met onze vrienden van Fleetwood Mac is het tweede deel Antwerps Terras ingezet. We gaan het hebben over Croque Monsieur, hè, over de Sunny Croque d'Anvers, straks een nieuwe creatie van Allez Manger, voetbaar op de paardenmarkt. Als je al benieuwd bent hoe die eruit ziet, die Croque d'Anvers, die Sunny Croque d'Anvers moet ik eigenlijk zeggen, wel, kijk eens even op onze Facebook of onze Instagram of op onze website radioexpress.be. Daar hebben we een foto van gepubliceerd. Radio
1: Express. Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Programma altijd bekende jarigen. Je hebt er al heel wat te horen gekregen, maar er zijn er ook een paar die niet meteen een goede zangstem hebben, vermoed ik. Stijn de Volder en Frank Hosten, twee voormalige wielrenners, vieren hun verjaardag. Stijn de Volder wordt er 47 en Frank Hosten die viert zijn 71ste verjaardag. En de Amerikaanse acteur Elliot Gould is ook jarig vandaag, wordt er 88. We blikken even terug naar gisteren, vrijdag 28 augustus. Toen was het feest bij onder meer Shania Twain. Want die werd er gisteren 61. When I first saw you.

nummer dat we allemaal nog kennen van Machiavel, maar nu nog eens te horen in de versie van Natalia. Dat was Fly. En nu we toch in de sfeer van de jaren 80 en de belpop zitten, dan kan deze er ook nog wel bij. Hè? Fijne single van Schmoetz, die je al wel eens te horen krijgt in ons 80s programma tussen 6 en 8. Dit is Love Games.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Een van de strafste songs uit de 70s, City to City van Jerry Rafferty. Ook morgen zijn er een aantal mensen jarig. Simon Peters, Ida uit Lily en Marleen, die wordt er morgen 85. En ook Donate Riemaker, die mag er een jaartje bij tellen, die wordt er 60 morgen. Freek de Jonge wordt er 82. En dan zijn er nog twee jarigen en ja, die gaan we laten horen. Hè. De eerste is een Ierse zangeres die ooit het Eurovisie Songfestival won met All Kinds of Everything. En die scoorde in 1974 een klein hitje met een nummer dat hier bij ons legendarisch geworden is. Je moet maar eens even horen of je dit nummer van Dana herkent.

Maar wij kennen het natuurlijk eerst en vooral in de versie van Joe Dassin. Si tu t'appelles Mélancolie. En daarna, ja, dat moet ik eigenlijk niet vertellen, hè, want je had hem herkend, hè, als Antwerpen van de Strangers. Dit was de versie van Dana en die wordt er morgen 75. Dit is

0: Vrijdag start hier op Express een nieuw seizoen. Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag gaat Michel van der Aura op bezoek in een of andere horecazaak, of heeft het in elk geval over iets dat heel lekker is. Ja, en vandaag trappen we het seizoen al een heel klein beetje af, want er is in Antwerpen een Sonny Croque d'Anvers opgedoken. Dat is een nieuwe creatie van Allez Manger, voedbaar op de paardenmarkt. Michel die heeft de uitbater van die bar hier bij ons op het Antwerpsterras aan tafel uitgenodigd.
1: Antwerpen leeft!
2: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
3: Ik heb iets nieuws ontdekt. De Sonny Croque d'Anvers. En daarom ben ik bij Allez Manger binnengestapt, een broodjeszaak op de paardenmarkt. Rudy van de Woestijnen, wat is dat eigenlijk, die Sonny Croque d'Anvers?
4: Ja, dat is eigenlijk een heel lekker broodje. Op een machientje gemaakt. Zou men zeggen, klopt, monsieur machientje. Maar dat noemen ze het Sonny Pocket Machine. En dat is een broodje met daar eigenlijk... We maken er een kippenwit in, met wat ijsbergsla, ananas. En als hoofdzaak is daar een dressing van Elixir d'Anvers op gemaakt. Een super lekker broodje. En belangrijk is, hij is op 1 minuut klaar.
3: Dat geeft dan wel een beetje een zoete toets, denk ik.
4: Dat klopt, dat klopt. Maar de combinatie met kip, anas, Elixir d'Anvers is super.
3: Die Sonny Croque, is dat een nieuwe trend? Is dat iets dat aan het opkomen is?
4: Dat is aan het opkomen. Dat is eigenlijk, zoals men vroeger zou kunnen zeggen, een croque monsieur gedoe. Maar eigenlijk is het nog beter en sneller klaar. En wij hebben verschillende mogelijkheden erin. Met vlees, met vis, met veggie. Perfecte combinaties. Je kan ook zelf een combinatie doen, dat is voor u maken, in het machine.
3: Dus ik kan zeggen, ik wil er pastrami tussen en ijsbergsla en pickles, dat kan allemaal.
4: Perfect mogelijk. En dan denk ik als een nieuwe combinatie, kan die wel super lekker zijn ook.
3: Zijn er nog zo van die dingen die heel goed werken?
4: Ja, laat ons zeggen, Allez Manger, wij bestaan toch al ongeveer 20, 25 jaar. Wij zijn naar de paardenmarkt verhuisd van het Hessenplein, omdat daar verbouwingen zijn gekomen. En wij zijn heel tevreden mee op de paardenmarkt te zitten hier, want dat is helemaal heraangelegd, met heel veel groen. Veel nieuwe klanten gekregen. En ons nieuwigheid eigenlijk, die spreken de nieuwe studenten ook aan. Speciale broodjes, van een pastramietje tot een krapje bijvoorbeeld. Allemaal speciale combinaties.
3: Ja, we gaan zelfs de kaart eens overlopen. Maar we gaan eerst een stukje muziek draaien.
4: Dank u wel.

0: Ik zit nog altijd op de paardenmarkt Allez Manger, broodjeszaak Rudy van de Woestijnen. Je hebt een ontzettend groot aanbod.
1: Inderdaad, van gewone kleine broodjes naar grote broodjes, maar ook hamburgers, elke dag een verse soep, een lekkere spaghetti, allemaal een visburger bijvoorbeeld, heel lekker is hier bij ons. Wij zijn eigenlijk maar een broodjeszaak met een paar specialetjes erbij. Een paar, wil ik wel zeggen, een 10, 15 specialetjes.
0: Het wordt ook allemaal vers gemaakt, want je vertelde me daarnet, ik sta hier al om 5 uur 's morgens.
1: Inderdaad, de voorbereidingen gebeuren hier heel vroeg. Het snijden van de groentjes, het afbakken van de koffiekoeken, de dessertjes, die dingen allemaal wel.
0: Ik zie ook wat kunstwerken aan de muur hangen.
1: Dat is ons kunstwerk, ons Stana. Heel mooie kunstwerken, die hangen hier tentoongesteld. En die kunnen we eventueel kopen ook, dat kan perfect.
0: Qua dranken, broodjeszaak, dat is dikwijls gewoon koffie, thee. Is er ook andere dingen?
1: Inderdaad, we hebben ook de nodige frisdranken, de Bionina, de cola assortiment. Ook een glaasje wijn en zo allemaal, dat kan ook perfect hier gedronken worden.
0: Ja, een eigen limonade of zo? Of
1: nee, dat doen we niet, dat klopt. Ja.
0: Ik heb gezien dat jullie de soepen elke week communiceren. Is er een website of een Facebookpagina?
1: Een Facebookpagina, Instagrampagina. En hier ter plaatse, als mensen binnenkomen, kunnen direct zien op het bord welke soepen er vandaag zijn. Elke dag een andere verse soep.
0: En elke dag ook een andere aanbieding of elke week? Of elke maand?
1: Elke maand een andere aanbieding, een broodje aan de maand staat tevoorschijn. En ik zeg nog, de mensen mogen perfect hun broodje zelf samenstellen, dat is voor ons geen probleem.
0: En het broodje van de maand, september, dat is de Sunny Croque d'Anvers.
1: Inderdaad, de lekkere Sunny Croque d'Anvers, gemaakt op het Sunny Pocket Machine, dus met kippenwit, ananas, ijsbergsla, gedroogde uitjes was vergeten, en de dressing van Elixir d'Anvers. Kom het gerust proberen. Radio.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

Lisa Stansfield en Change hier bij Express. We gaan nog eens even terug naar vrijdag 28 augustus, naar gisteren dus. Want toen was Leanne Rimes jarig. Zij werd er 44.

Een van de tophits van dit moment, Cameron Whitcomb, was dat in Kingdom of Fear. Het zit er hier ongeveer op. Hè. Ik heb nog 1 jarige om dit programma af te sluiten. Dit Antwerps terras wordt gesloten door Peter Maffay. En waarom? Wel omdat de brave man morgen 77 wordt. Een reden te meer om Doe nog eens uit onze platenkast te halen. Wat valt er hier nog te beleven op Express? Zometeen tussen 12 en 2 de laatste aflevering van het 80's programma van Pat van Loon. Daarna is er de Express Jukebox. En je weet het, we duiken de jaren 80 opnieuw in tussen 6 en 8 straks. Doen we alle dagen rond dat uur. Vergeet ook morgen niet langs te komen tijdens de Cultuurstraat Sint-Andriesplein in die buurt. Want wij van Express, we zitten daar van 10 tot 14 uur helemaal live op de Cultuurstraat. Fijn weekend nog.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

De originele versie dateert uit de 50er jaren en was van Rosemary Clooney. Maar het was Shaking Stevens die het nummer opnieuw opnam in 1981. En This Old House zorgde voor zijn internationale doorbraak. Even over 12, de zomervakantie loopt helaas op zijn laatste benen. Dit is de Radio van Stad op zaterdagmiddag. Welkom.

was destijds UB40 die heel even Chrissy Hynde ontleenden bij de Pretenders voor de opnames van Breakfast in Bed. En dit was Falco met Rock Me Amadeus. Stock Aitken en Waterman was een bijzonder succesvol schrijvers- en producers-trio in de jaren 80. De grootste naam uit hun stal luistert nog altijd naar de naam van Rick Astley.

0: She Wants to Dance with Me, daarnet van Rick Astley. En Zucchero stond tot tweemaal toe in de hitparade met deze Diamante. Voor het eerst gebeurde dat in 1989 solo. En enkele jaren later zou hij het nummer opnieuw op plaats zetten, toen samen met Paul Young.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud?

De Afrikaanse zanger Morey Kante was bij ons in Europa niet meer dan een eendagsvlieg, maar hij had destijds wel een vette hit te pakken met Yeke Yeke. En dit waren Queen met Crazy Little Thing Called Love.

heerlijk ritmisch instrumentaal tussendoortje van Pigback. Papa's Got a Brand New Pigback. Daarvoor Notorious van Duran Duran. Blij dat u ook vanmiddag weer voor ons kiest voor de Radio van Stad. Dit is Express. En u weet het, elke zaterdag en zondagmiddag tussen 12 en 2 tijdens de zomermaanden krijg je niks dan classics uit de jaren 80. Ook dit is er weer zo één, alhoewel je die nog nauwelijks hoort. Daarom ben ik ook heel blij met de keuze voor Kaylee van Marillion. Do you remember?

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Marillion met Kaylee en dit was Sweet Dreams van de Eurythmics. Als je een overzicht brengt van de jaren 80, dan mogen zij uiteraard niet ontbreken. En dat geldt ook voor deze dame. En dan heb ik het over Madonna. Destijds stond dit nummer op de B-zijde van Holiday, als ik me niet vergis. Madonna en het hele mooie Lucky Star.

Blijft een fantastische plaat, vind ik. Just the Two of Us van Bill Withers en Grover Washington Jr. En ook dit is mooi om terug te horen. A Forest van The Cure.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

Ik kan me de zomer van 1983 nog herinneren als de dag van gisteren. Ik groeide op en was helemaal weg toen van I Can Hear Your Heartbeat van Chris Rea. Even over enen, welkom opnieuw bij een nieuw uur express. Nog een uur lang hits uit de 80's. En morgen tussen 12 en 2 doet Ronald Meivis dat nog een keertje over. Dit zijn Milli Vanilli.

Dit is Radio Express. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Pat van Loon. Welkom in de jaren 80.

Girl, I'm Gonna Miss You. Het plagiaat van Milli Vanilli daarnet. En dit waren Simple Minds met Don't You Forget About Me. En dit sluit daar naadloos bij aan.

0: Depeche Mode met Master and Servant. En dit was een hele mooie ballade van Living in a Box. Die heette Room in Your Heart. Zometeen keren we terug naar Nederland voor een van de allergrootste hits die daar ooit werd gemaakt.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Ah, heerlijk.

ga ervan uit dat u het met mij eens bent dat dit nog altijd een van de meest succesvolle en ook beste Nederlandse producties is. Het legendarische Why Tell Me Why van Anita Meijer. Dit zijn Kid Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy.

En ook de jaren 80 kenden natuurlijk een heleboel eendags vliegende one-hit wonders. Owen Paul was er zo één. Je hoorde My Favorite Waste of Time. En dit is geen reclame voor een concurrerende zender. Nee hoor. Aha, aha, aha.

trio daarnet met de da-da-da. En dit waren Mel en Kim met Showing Out. Dit is nog steeds de radio van Stad op zaterdagmiddag. Je kan ons beluisteren via FM 105.4, via DAB+ ook. En streamen kan via onze website. Gewoon even surfen naar express.be. Of je kiest natuurlijk voor een van de vele radio-apps. Dit is de Robert Cray Band.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Voor die
3: goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
2: En voor de
5: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

No Parley, zo heette het iconische debuutalbum van Paul Young. En Love of the Common People was daar een van de singles uit. En van Robert Gray Band kreeg je zo net Don't Be Afraid of the Dark. We hadden Chrissy Hynde al te gast in deel 1. Toen zong ze Breakfast in Bed samen met UB40. Maar hier is ze met haar eigen band, The Pretenders. En Don't Get Me Wrong.

beetje een zeemzoete plaat, maar ik bewaar er wel goede herinneringen aan. Aan deze van Gazebo, I Like Chopin. Morgen nog meer platen uit de jaren 80 tussen 12 en 2 met Ronald Bijvis. Maak er een fijn weekend van en volgende week zaterdag zijn we er heel graag weer. Voor ondertussen blijf hangen hier bij de Radio van Stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Het werd een van zijn grootste successen, weliswaar postuum. En het liedje Alexandrie Alexandra uit 1978 kwam er eerder toevallig. Clo-Clo ontmoette in de coulissen van een Frans liedjesprogramma de Amerikaanse producer, songschrijver en zanger Lehman Dozier en nodigde hem uit bij hem thuis. Lehman die ging aan de piano zitten en speelde een liedje van zijn hand, Going Back to My Roots, dat in 1981 een hit zou worden voor de formatie Odyssey. De intro van dat nummer inspireerde Claude François voor het muzikale thema van Alexandrie Alexandra. Het liedje stond op de LP Magnolia Forever uit 1977. Een kortere versie werd het jaar nadien op single uitgebracht. Op uitdrukkelijk verzoek van Claude François op 15 maart 1978, toevallig de dag waarop hij werd begraven.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

Hallo Antwerpen, Gary Hegger hier. Ik heb speciaal voor jullie, de luisteraars van Radio Express, weer een Nederlandstalige klassieker uitgekozen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De Amerikaanse uitdrukking bread and butter komt voort uit een oud volksbijgeloof. Het wordt gebruikt om ongeluk tussen twee mensen af te wenden. Bread and butter was ook een song die geschreven werd in 1964 door het duo Jay Turnbow en Larry Parks. Parks was nog drummer bij Roy Orbison. Het tweetal maakte enkele liedjes die ze presenteerde aan de muziekuitgeverij Echo Rose. Deze laatste presenteerde de song aan het poptrio The New Beats, die nog op zoek waren naar een platencontract. Uiteindelijk zal dit hun grootste succes worden en zorgen voor een verdiend nalatenschap. De zanger Larry Henley werd later nog veel bekender toen hij de hit voor Bette Midler schreef, The Wind Beneath My Wings. Toch zijn de New Beats geen eendagsvogel of one-hit wonder, want ze stonden in de USA met nog drie andere nummers in de hitparade. In Europa zijn deze van weinig betekenis geweest, dus houden wij het bij het vrolijke deuntje dat in de jaren 80 nog door Devo werd gecoverd als soundtrack voor de erotische dramafilm 9½ Weeks. Wij nemen je mee terug naar de 60s met de New Beats. Dit is Bread and Butter.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De reis van That'll Be The Day van Buddy Holly en de Crickets naar de eerste plaats was net zo onverwacht als zeg maar de oorsprong ervan. Aangewakkerd door een western van John Wayne en aanvankelijk afgewezen door Decca Records. Holly en drummer Jerry Allison schreven het nummer na het zien van The Searchers, waar Wayne's herhaalde gebruik van de uitdrukking That'll Be The Day hun aandacht trok. Ondanks een aanvankelijk lauwe ontvangst door het tijdschrift Billboard, kreeg het nummer grip door herhaald hoorspel en klom uiteindelijk naar de top van de hitlijsten. That'll Be The Day lanceerde niet alleen Buddy Holly's carrière, maar liet ook nog eens een onuitwisbare stempel achter op toekomstige rocklegendes en werd het eerste nummer dat John Lennon op gitaar leerde spelen. De invloed ervan strekte zich uit over de Atlantische Oceaan en diende als de debuutopname voor de pre-Beatles-groep The Quarrymen, met Lennon, McCartney en George Harrison.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en

Zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hoi beste luisteraars van Radio Express, het is hier Gary Hegger. En ook vandaag heb ik weer voor jullie een hele speciale Nederlandstalige klassieker.

0: Bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Haar eerste single Laat Maar, met tekst van Hippie Armand, verscheen in 1967. Maar de Nederlandse singer-songwriter Lenny Kuur werd vooral bekend nadat ze in 1969 met de Troubadour samen met Salome uit Spanje, Lulu uit het Verenigd Koninkrijk en Frida Baccara uit Frankrijk het Eurosongfestival in Madrid won. Daarna werkte ze onder andere samen met Herman van Veen en toerde ze in Frankrijk met Georges Brassens. Maar haar grootste hit, Visite, scoorde ze samen met de Franse jongensgroep Les Papis in 1980. Dat was tevens de single van het album Dromentrein. En de tekst was van Herman Pieter de Boer, die in dit opgewekte en al te gekke droomverhaal bekende namen als Brigitte Bardot, Sylvia, Christelle, Mickey Mouse en Kuif liet opdraven. Overigens schreef de Boer later ook Ik heb zo waanzinnig gedroomd voor het eerste Kinderen voor Kinderen album. Nog een liedje, zeg maar over dromen. Visite werd een grote hit in zowel Nederland als België. En hoewel Lenny Kuur bleef opnemen en optreden, slaagde ze er aansluitend niet meer in dat enorme succes te herhalen. In 2021 verscheen van haar nog een single, nog steeds een troubadour, geschreven door niemand minder dan Stef Bos. Maar het zal vooral met Visite zijn dat men zich haar zal blijven herinneren.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerps.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een blauwe maan is een astronomisch fenomeen. Om de 2,7 jaar zijn er 4 volle manen in 1 seizoen. De 3e volle maan wordt dan de Blue Moon genoemd. Blue Moon is ook een liedje dat al werd geschreven begin de jaren 30 van de vorige eeuw door Richard Rodgers en Lawrence Hart voor de musical Hollywood Party. Maar op het laatste moment werd het uit de film geknipt. Uiteindelijk zou het verschillende keren opnieuw zijn gebruikt voor andere films, waarbij de vroegste versie teruggaat naar 1934, toen Shirley Ross het zong in een nachtclubscène voor de film Manhattan Melodrama.

Als plaat werd hij echter afgehouden tot de Marcels het in 1961 opnemen. De componist Richard Rodgers haatte deze doo-wop-versie zo erg dat hij zelfs advertenties plaatste om het plaatje niet te kopen. Ook de opname van het nummer was niet zo eenvoudig. Producer Stu Phillips werd door zijn baas aangespoord de Marcels te laten vallen en niet met hun op te nemen. Uiteindelijk smokkelde hij de heren op een laat avontuur de studio binnen en namen ze het liedje op in 2 takes. De song werd op een plaatje met het label Colpix geperst en kwam zo in handen van de legendarische Amerikaanse DJ Murray DeKay. Die draaide het maar liefst 26 keer in 1 show. Elvis nam eerder ook al zijn versie op voor Sun Records in 1954 en in de 80s film An American Werewolf in London werd het gezongen door Sam Cooke, Bobby Vinton en door de Marcels. Zij hadden met dit nummer ongetwijfeld de grootste

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Midden het disco-geweld van de 70s was het niet evident om met een ballad een hit te scoren. If You Leave Me Now van Chicago werd door de Amerikanen een wereldhit die ze nooit meer zouden evenaren. Het werd geschreven en gezongen door bassist Peter Cetera. En hoewel geen van de groepsleden vies was van de dollars dat het opbracht, zorgde het binnen de groep wel voor onenigheid. Meer zelfs, eerst wilden ze het niet eens op de LP Chicago X zetten. Laat staan dat men het wilde uitbrengen als single. Het was op aandringen van hun manager, zelf een muzikant, dat het toch gebeurde. Met het gekende gevolg. Het is trouwens de enige Chicago-single waarop de leadpartijen op een akoestische gitaar worden gespeeld. Boegbeeld Peter Cetera verliet uiteindelijk toch Chicago en ging solo. En weigerde nadien ook alle reunieconcerten.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
6: Zomerradio.
7: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
6: Radio Express, de radio van stad.
8: Radio Express.
9: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: In de clip van Head Over Heels uit 1982 van ABBA staat een drukke society-vrouw centraal die zich van boutique naar boutique haast met een zichtbaar vermoeide echtgenoot in haar kielzog. Annie Friedlingstadt speelt de

flamboyante vriendin, terwijl Benny Andersson achter de piano opduikt. Opmerkelijk, buiten Europa verscheen het nummer niet als hoofdsingle. In de States werd gekozen voor When All Is Said and Done en dat daar de laatste Billboard Hot 100 notering van ABBA werd. In het Verenigd Koninkrijk bleef Head Over Heels steken op nummer 25, waarmee hun lange reeks top 10 hits werd doorbroken.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80...

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

0: Afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.